0: Op een dag werd Piep de Muis geboren. Hij had 4 broertjes en een zusje. Ze waren alle 6 blind, zoals alle muisjes bij hun geboorte. Piep was de grootste en de sterkste. Godverdomme, mompelde hij. Ik kan geen hand voor ogen zien. Schopte al zijn broertjes en zusjes opzij en richtte zich op. Kan iemand het licht aandoen? Schreeuwde hij. Schommel, Pieps moeder, kwam nerveus aanlopen. Maak toch niet zo'n herrie, zei ze. Je vader slaapt nog. Op deze tijd van de dag? Dan wordt het tijd dat hij uit zijn nest komt. Hij liep naar zijn vader, die in een hoek lag te slapen. Hé, ouwe, opstaan, gilde hij in zijn oor. Wat? Bromde muis. Opstaan, luie, tijd om te werken. Maar ik ben werkloos. Wie ben je trouwens? De muizenvanger van Leiden, zei Piep. Je bent erbij. Muis kroop zuchtend naar Schommel. Wie is die blinde? Fluisterde hij. Je zoon, antwoordde Schommel. Nu was het zo dat er in de tijd dat Piep geboren werd, net een hongersnood was. Er was dan ook haast niks te eten. En het beetje dat Piep kreeg was zo op. Hij keek om zich heen, voor zover dat ging met zijn blinde kop. Meer, gilde hij. Meer, meer, meer. Plotseling sprong hij op. Er zijn er te veel, riep hij. Te veel broertjes en zusjes. Hij schopte er 1 in zijn gezicht, 1 in haar maag en 1 in zijn buik. Ze stierven alle 3 diezelfde dag. Dat helpt, zei Piep. Muizen en Schommel liepen radeloos in het rond. Als jullie je kop niet houden, ga je er ook aan, siste Piep. Toen at hij het vuur op van zijn dode broertjes en zusje. En toen dat gebeurd was, at hij zijn dode broertjes en zusjes ook maar gelijk op. Opgeruimd staat netjes, mompelde hij. Maar de hongersnood hield aan. En weer was er niks te eten in het huis voor Piep. Zijn broertjes die nog in leven waren, waren ondertussen niet langer blind. En ze hoorden het ook onder de muisjes. Maar Piep kon nog steeds niks zien. Dat maakte hem jaloers. Op een maandagmorgen sloeg hij zijn broertjes overhoop en at ze op. Muis en Schommel kropen huilend in een hoek. Piep! Schreeuwde ze. Piep, piep! Een week later werd het mooi weer. Piep verliet het hol waarin hij was geboren. En voortdurend overal tegenaan stotend, trok hij de wijde wereld in. Ik zal de wereld laten merken dat ik besta, sprak hij bij zichzelf.
1: Edward de koetsier trok de deur achter zich toe en sprong op zijn fiets. De hemel was strak blauw en de zon hing er als een gele bal middenin. Eindelijk wordt het zomer, dacht hij. Fluitend reed hij de straat uit. De wind was warm. Toen hij door het park reed, zag hij vlak over het fietspad een dichte wolk vliegen samenklitten. Ed minde de vaart om te kunnen zien waar de vliegen op afgekomen waren. Het werd hem niet duidelijk. Pas toen hij was afgestapt en de vliegen had verjaagd, zag hij dat het een volkomen verpletterd muizenlijkje was. Rot voor dat diertje, dacht Ed terwijl hij alweer

kan racisme geëxporteerd worden. In de Tweede Wereldoorlog stuurde de Amerikaanse regering ook zwarte soldaten naar Europa. Het was een tijd waarin de kleurlingen binnen het leger net zo gediscrimineerd werden als daarbuiten. De volgende documentaire laat zien hoe de bevolking van het...